0: Eind van nummer goed.
1: Dat is 7 uur. Aan 1 minuut.
2: Radioactief meteo. Wie is het weer bij ons am zendegebied?
3: Een plek op meteo. Zonden heeft maar ganz veel zon op de loop. Wirklich eindelijk toch naar weer gekomen. Als dan niet zo ganz klar. Op ieder geval brecht maar ganz, ganz dringend regen. Dat is nach wie vor schwül warm. En dat kan bij temperaturen om über 30 Grad Celsius. Die auch schweißlos mit Natur schweißt.
4: Hi, it's Rolling.
5: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Another Growing Up. En Spanje Dancing had de Mathieu Cross aan de Alloy Black, een groot hit uit Frankrijk. En nog bij ons met de song Never Growing Up waren de nafolgers. De originaal is aber Pum George Hake Goldmangel aus dem Jahr 1990 en hört Anno sagt Monkey geheest. Mir lacht dan houdt de mei ausnahmsweise mal ein kleines Original von Frederik Goldman Jones an Hayaset.